Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons luisteren op 3325 kHz. En ook 4755 kHz op uw radioapparaat. En ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesië en de Filipijnen willen hun samenwerking op het gebied van de creatieve economie versterken. De twee landen willen meer samenwerken over de grenzen heen en nieuwe markten aanboren in Zuidoost-Azië. Dat bespraken de Indonesische minister van creatieve economie Tengku Rifki Harsya en de Filipijnse ambassadeur in Indonesië Christopher B. Montero. Onderwerpen waren onder meer de uitwisseling van creatief talent, de ontwikkeling van commerciële cultuurproducten en gezamenlijke promotie. Een voorbeeld van die samenwerking is het zogenoemde Batik Barong project. Daarbij wordt de traditionele Filipijnse barongkleding gecombineerd met Indonesische batiktechnieken en motieven. Indonesië en de Filipijnen willen daarnaast promotieactiviteiten en pop-up expositie organiseren, zodat creatieve ondernemers hun producten rechtstreeks in elkaars landen kunnen aanbieden en kunnen zien hoe consumenten daarop reageren. Op regionaal niveau stond Indonesië ook het Filipijnse initiatief om in Manila een ASEAN Center of Excellence for Creative Industries, ofwel ACI, op te richten. Dat centrum moet een plek worden waar de creatieve sectoren van de ASEAN-landen kunnen samenwerken. De samenwerking tussen Indonesië en Filipijnen wordt verder besproken tijdens de World Conference on the Creative Economy 2026, die van 21 tot en met 23 oktober in Jakarta wordt gehouden. De Indonesische minister van Volksgezondheid, Budi Gunadi Sadikin, zegt dat zijn kandidatuur voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, rechtstreeks afkomstig is van president Prabowo Subianto. Volgens Sadikin wil de president dat Indonesië als een groot land voor het eerst een belangrijke topfunctie binnen een VN-organisatie krijgt. Sadikin heeft daarnaast de opdracht gekregen om de stem van ontwikkelingslanden, het zogenoemde Global South, sterker te laten horen op het wereldtoneel. Volgens hem is het belangrijk dat ook deze landen vertegenwoordigd zijn als de top van internationale organisaties, zoals de WHO. Sadikin neemt in het verkiezing op tegen 3 andere kandidaten uit België, Saudi-Arabië en Qatar, de huidige WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, begint aan zijn laatste termijn die in 2027 aanloopt. Indonesië stelt zich opnieuw kandidaat voor een zetel in de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, de ICAO. Indonesië maakte voor het laatst deel uit van deze raad in 2001. De nieuwe kans ontstaat doordat de raad wordt uitgebreid van 36 naar 40 lidstaten. Volgens de Indonesische regering heeft het land het grote belangen en veel ervaring in de luchtvaartsector. Indonesië heeft 257 luchthavens en honderden binnenlandse en internationale vliegroutes. Daarmee speelt het land een belangrijke rol in het internationale luchtvaartnetwerk. De kandidatuur wordt besproken tijdens de 43ste buitengewone vergadering van de ICAO Assembly op 19 en 20 november 2026 in Montreal, Canada. Daar worden 4 nieuwe leden voor de ICAO-raad gekozen. En luisteraars, dat was het nieuws.

Luisteraars, die vulkaan Sinabung in het district Karo in Noord-Sumatra is maandag 31 augustus opnieuw uitgebarsten. De aswolk kwam daarbij zo'n 3500 meter boven de top van de vulkaan. Volgens de Indonesische geologische dienst gaat het om een eerste uitbarsting. Een grotere eruptie kan daarom niet worden uitgesloten. Voor de uitbarsting was al een toename van de vulkanische activiteit gemeten. Er waren 85 vulkanische aardbevingen, 1 gas- of uitstootbeving en 1 harmonische trilling. Daarom verhoogde de geologische dienst het alarmniveau van Sinabung van niveau 2, oftewel waakzaamheid, naar niveau 3, oftewel paraatheid. Dit gebeurde maandag om 12:30 middags lokale tijd. Bij alarmniveau 3 mogen inwoners en toeristen niet meer komen in de dorpen die eerder zijn ontruimd. Ook is het verboden om binnen een straal van 3 kilometer rond de top te komen en binnen een gebied van 6 kilometer ten zuidoosten van de vulkaan. Mensen die in de buurt wonen van rivieren die hun oorsprong hebben op de Sinabung worden bovendien gewaarschuwd voor mogelijke modderstromen. De autoriteiten roepen inwoners op om de instructies van de lokale rampenbestrijdingsdiensten en de officiële informatie van de vulkanologische dienst te volgen.

0: Voice of Indonesia.
1: Where is your warden?
2: Toen in 1817 de oorlog tegen de Nederlandse kolonisatoren uitbrak, riepen de koningen van de patig, de kapiteins, de oudsten en het volk hem uit tot leider en krijgsheer vanwege zijn ervaring en ridderlijke eigenschappen. Als leider slaagde hij erin de regeringsactiviteiten te coördineren, het volk te leiden, het onderwijs te organiseren, voedsel te verstrekken en verdedigingswerken te bouwen. Deze figuur met een autoritaire en charismatische leiderschapstijl stond ook bekend om zijn slimheid en vermogen om een grote macht van het volk van Maluku te verzamelen, waardoor de bewegingsvrijheid van de Nederlanders werd bemoeilijkt. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held uit de Molukken. Eens de zeilen gehesen, is er geen weg meer terug naar de kust. Kapitein Patimura.

Luteraars, het Jogja Netpack Asian Film Festival, ofwel de JAFF Market 2026, biedt Australische filmmakers en producenten de kans om samen te werken met de filmindustrie in Indonesië en de rest van de Aziatisch-Pacifische regio. Dat gebeurt via het programma Producer Exchange, een samenwerking tussen JAFF Market, het Adelaide Film Festival en MyLab. Het programma vindt plaats in Yogyakarta van 28 tot en met 13 november 2026. Binnen het programma worden Australische speelfilms, animatiefilms en documentaire gekoppeld aan mogelijke partners uit de Aziatische Pacifische filmindustrie. 12 geselecteerde Australische filmmakers en producenten krijgen daarvoor toegang tot ontmoetingen in de filmmarkt plus ondersteuning bij hun reis naar Yogyakarta. Het Adelaide Film Festival geeft daarbij voorrang aan projecten die inhoudelijk of tijdens de productie een link hebben met Indonesië. Vooral films die nog in ontwikkeling of productie zijn. Met het programma willen de organisatoren de culturele banen versterken en nieuwe samenwerkingen stimuleren tussen de filmindustrie van Australië, Indonesië en andere landen in de regio.

uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Los raars, de Indonesische culturele rijkdom is opnieuw onder de aandacht gebracht in China. Dit gebeurde tijdens de tentoonstelling Spirit of Indonesia 2026 en Odyssey through the Island of Opportunity, die zaterdag 29 augustus in Shanghai werd gehouden. De tentoonstelling liet zien dat Indonesië niet alleen bekend staat om zijn toeristische bestemmingen, maar ook om de vele kunstvormen en tradities die er nog altijd leven. Een van de publiekstrekkers was traditionele henna-kunst die werd gepresenteerd bij de stand van Karen Henna Art. Karen is een Indonesische vrouw die al meer dan 10 jaar in Shanghai woont. Ze gebruikt natuurlijke kleurstoffen van planten om verfijnde henna-motieven te maken. Daarmee combineert ze de traditionele Indonesische patronen met een Oost-Aziatische stijl, zodat de ontwerpen aansluiten bij de smaak van het Chinese publiek. De henna-kunst was in Shanghai aanvankelijk nog relatief onbekend, maar wordt inmiddels steeds populairder, vooral onder jonge vrouwen. Bezoekers lieten hun handen en armen versieren en gingen daarna enthousiast met Karen op de foto. Voor haar is er nou ook een manier om te laten zien dat de Indonesische cultuur veel meer is dan alleen Bali en dat het land een rijke traditie en volkskunst kent. Ook batik en andere traditioneel Indonesisch textiel trokken veel belangstelling. Bezoekers bekeken de handgemaakte stoffen en vroegen zelf advies over hoe ze batik kunnen combineren met moderne kleding. Voor Indonesische kunstenaars en ambachtslieden laat die belangstelling zien dat er kansen zijn om culturele producten verder op de Chinese markt te introduceren. De Indonesische consul-generaal in Shanghai, Berlianto Sutongkir, noemt culturele uitwisseling belangrijk voor de relatie tussen de twee landen. Volgens hem gaat het bij het thema Island of the Opportunity niet alleen om economische kansen, maar ook om samenwerking op het gebied van cultuur en creatieve industrie. Kunst en ambacht kunnen volgens hem een brug vormen tussen de Indonesische en Chinese bevolking en bedragen naar meer vriendschap en wederzijds begrip.

it, Bob. Luisteraars, het verhaal van de film laat bercerita keer terug in de videoclip van het nummer Matilah Kau Mati van de Indonesische band Efek Rumah Kaca. De videoclip is maanden uitgebracht op digitale muziekplatforms en maakt opvallend genoeg gebruik van de eettafel en eetkamer die ook in de film te zien zijn. De film werd vorig jaar opgenomen in Semarang. De eetkamer is meer dan alleen een decor. De lege eettafel staat symbool voor het verdriet en het eindeloos wachten van families van activisten die tijdens de protesten van 1998 werden ontvoerd. Ooit was dit een plek vol warmte en familie, maar nu wacht die familie op nieuws over iemand die al lange tijd niet is thuisgekomen. Dit gevoel van stilte en verlies komt ook terug in het personage Asmarajati, die zich vraagt wat er met haar verdwenen broer Birulaut is gebeurd. Regisseur Cozy Reza geeft in de videoclip een eigen draai aan het verhaal. Birulaut lijkt vlak voor zijn dood nog een keer terug te keren om de stille voorwerpen om zich heen te bekijken. Het idee is geïnspireerd op de roman van Leila S. Chudori en bevat ook elementen uit het nummer van de korte film en de speelfilm Laut Bercerita. De videoclip is het resultaat van de samenwerking tussen Efek Rumah Kaca en de jonge muzikant Angan Senja, beter bekend als Nok. Nok, de zoon van Efek Rumah Kaca zanger Khalil Mahmud, werkte mee als de producer en aan de muzikale arrangementen. Ook speelt hij trompet in het nummer. De videoclip vormt daarmee een voorproefje op de lange speelfilm Laut Bercerita die in 29 oktober 2026 in Indonesische bioscopen verschijnt. En dan gaan we nu gewoon naar het nummer luisteren. Dit is Matilah Kau Mati van Efek Rumah Kaca. Lagu Efek Rumah Kaca Matilah Kau Mati, Spotify, closing.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Tot morgen!